0: zoiste zijn, ja zoiste zijn.
1: Ja niks meer is, wees vrije boy.
0: Ja zoiste zijn, ja zoiste zijn, ja zoiste zijn bij ons. Paris liegt heil in Texas, New York reicht bis zur Krim. In Berlin regiert der Putin, es hat kein Schnee in Röperding. Der